In de branding van je hart voel ik verdrong. In de golven van je hand als een soort morsige onzin.